0: Kinder, hoeveel keer moet ik voor jou zeggen dat die vroeger niet zo vies?
1: Ach, is toch niet zo laat, die man. Maar ze kost van mij.
0: Oh, als je alweer daar bent, jou man van jou.
1: Oma is mijn boyfriend.
0: Hij eet er maar hoog.
1: Ja, oma.
0: Weet je? Laat ik net mijn sloffie van mijn voet afgriep. Hou vast mijn hand dat ik je omval.
1: Ik ga niet op het oma en mij slaan.
0: Ah, ja. Hoe anders krijg ik dat die voor mijn lister?
1: Doe het, ik ze bang. Niet, wacht, staan stil. Dan trek ik ze af, oma's sloffie uit. Kom. Daar ze, hier. Toe, slaat mij.
0: Wat is zo geboord, mijn kind?
1: Zo geboren en zo geslaan, man.
0: Luister, los hier een manier van jou. Kom niet weg van die klong af. Ze kan voor jou werken daar bij die indrukse.
1: Ik val die ouse spelen, man.
0: Maar ik moet zorg, dan wil je heel nacht vrij.
1: Een lijf wil ons liefgeheer
0: worden. Oh, mijn kind.
1: Ik zie
0: jou, liever jou.
1: Ik heb ga, man.
0: Die scherp tong van jou gaat jou nog in die moeilijkheid krijgen. En dat is nou als jouw leven eerste is.

0: Because of teenagers and lust. Hallo? Zoek je iets?
1: Nah, niet bij jou.
0: Maar wat doe je dan zo rond?
1: Ik zeg, mag je maar naar niet lopen.
0: Maar wat?
1: Wil ik al wat?
0: Zij weet wat?
1: Ik weet niet waarvan zij praat.
0: Nee, maar als je zo innocent als iemand. Niet die tijd van die nacht. Ik zie wat zo snaaks als je. Kom in, man, alsjeblieft. Het is een lang nacht.
1: Nou, hoe kom het zij zo vol biberaas?
0: Man, is koud, man. Kom maar, ik ga voor jou lekker tijd geven, man.
1: Oh, is het?
0: Ja, en het gaat niet lang vatten.
1: Sorry, ik het slechte niet veel, maar ik is meer van een broek, man.
0: Oh, je bent het maken van mijn zaken. Is jij niet je oor toe maken?
1: Ja, ik ben heel.
0: Kom maar, Naomi. De man wat leeg lijf bij die huis, man, en ik het kinders om te voer.
1: Hoeveel kinders?
0: 2. Isaac en Rachel. En Isaac het een krautspurt, man. Hij friet met die huis uit, man.
1: Ik het niet zo baie gefriet op dit.
0: Sampe ja of nou?
1: Zeker een mooi lijkt in, als ik zo naar jou kijk. Hè?
0: Ja, mooier is mooi. Hij kan schoon zijn bal skop. Speel van kleins af in die straten. Kom maar alsjeblieft, Aumi, man. Ik moet het kracht koop.
1: Oké, nou maar goed, hè. Maar ik ga niet veel bij je geen, man.
0: Nee, maar hoeveel eet jij, man?
1: Wacht, man, wel nou, jij gaat aan zo'n tekopje.
0: Alsjeblieft, meneer, man.
1: Azai, praat voor de slag recht. Ik is een biesigheid, man.
0: Kom eens gaan.
1: Laat het net slecht wie zakker, het zijn nog, man.

0: ikke kunne bruge på kvinde mere, se onkel Lester.
1: Og ja, hos at mor i stand.
0: Kan ikke jo forhænge betale.
1: Det så, altså hvad der gæt?
0: Nee, for vi ved, gav det så slecht betale.
1: Die kek, die skolekte.
0: Lieg maar, Naomi.
1: En zij is dan slim, ne?
0: Ja, ik is slim voor jou, ja. Kijk, ik ken niet voor mij een choppie, man. Hm? Ik heb amper bij Transnet gewerkt. Toe, zie je, man? Ik kan misschien zijn broek als meer als een oude lap.
1: Kijk, ik koop en verkoop plezier. Zo zijn mij dan. Nou, als jij meer zoekt, ne? Moet jij werken aan jouw merchandise, man. As mense wat sal betaal vir 'n jong lad.
0: Wat? Ek hoop ek jy praat nou van my klongie.
1: Kyk hier. Hoe jonger, hoe makkeliker pas hulle aan.
0: Jy jou siek vrek. So klip dat ek jou kan gooi. Jy so 'n lekker plat ene.
1: Ai na jou dief.
0: Volgende keer plant ek een in jou brein. Toe loop. Ek groot.
1: Ek loop maar nou net een ding. Jy kan. Kan hy mos ook?

0: Nee, jong. Hij is een slechte prijs. Als je mij 5% extra afgeeft, het ons een match, made in heaven.
1: Hé, hey, jou slecht, waar
0: is hij? Kom, los naar hij klop.
1: Ik zoek mijn kind. Hij is gisteren huis toegekomen.
0: Maar hij is slecht man van jou, wat jou zo geslaan het.
1: Hé, hey, jij beter nou praat. Maar we gaan police toe. Dan vertel ik van jou hele bezigheden.
0: Ja, jij was getuk, man. Dat is al wat ik hoef.

Die Ramsey Lewis Trio lewendig met The In Crowd. En jy is deel van The In Crowd hier by ons op Jazz op RSG. En morgen is dit Oktober en ek wil hê jy moet onthou, een dag kan alles verander. Dinah Washington weet het goed. En oh, what a difference.

Ek het gemik, ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevaar.

0: So, Albert Frost hier op RSG met Everlasting.
1: Baie dankie.
0: Ons gaan bietjie met Albert volgende gesels oor die produksies, maar die meneer het op 12 begin gitaar speel dieselfde jaar met die val van die muur 1989. Dit is al lank gelede op 17 mense het hy begin optree saam met die Blues Brothers. Daar het hy saam met hulle 5 albums vrygestel, toe betrokke geraak by Koos Kombuis, Laster Frosted Orange, Arno Karstens, Anton Goosen en natuurlik sy solo albums. Catfish, Devils and Gods, Live in Grahamstown, The Wake Up in Sacred Sound van 2021. Kom maar nog een album. Ek het nou aan mond vol gegooi. Jy moet maar vir ons vertel, kom maar nog een.
2: It sounds so impressive.
0: Dit is.
2: Ja,
0: dit is die ding.
2: Ja, nee, ek is die hele tijd bezig. Dit is nou een paar jaar van mijn vorige album. Ek is nou bezig om bykie te skryf van goeders. So, ek wil begin goed uitreik so van februari af. Ek denk, dit is nou hoogtijd. Maar ek is intussen net, ek nou net een song uitgereik, so met die Black Eyed Bones. Ek en Arno Karstens werk aan een EP, wat ons wil doen ook vroeg volgende jaar. So ja, dat is altijd iets aan die gang.
0: Maar die vraag is hoe dinge verander het ook. Is het toch jy moet werd om een album vry te stel?
2: Nee, glad nie.
0: Want ek na die tijd het jy gegaan en series geteken en series verkoop en so, daar is nie meer die element van
2: maar
0: die bedrijf
2: wat,
0: nie.
2: Dit het nou weer verander. Ek het vir een maand gaan toer door Duitsland in juli. En ek het 40 series omgevat en ek het precies 40 series verkoop. In fact, in die andere Kaapstad het ek een oude Frosted Orange cassette verkoop, julle.
0: Jynne.
2: The world's gone mad.
0: Ek wil sê, die rede daarvoor, en ek het een paar keer al daarna verwijs, is die idee dat jy besit niks wat jy gekoop het online nie. Ja. Dit is mos nou een nieuwe ding. Hulle sal net besluit, jy weet, jy koop het op een sekere platform, dan besluit die platform, jammer, ons hou dit nie meer aan nie, en dan is dit net nie meer beskikbaar. Jy het R200 betaal vir die film, om het te besit, jy besit het nie. Dit is die groot krisis. So ek sê vir mense, ons het nog alles series, ons het alles plate. Ons swem daar in die plate, in die series, in die DVD's per die huis. Want, eindelijk maar net omdat ons dit wil hou, maar dit is baie belangrik dees daar. Hou die fysische
2: absoluut. Compact skyf is, dit is nog steeds van die beste audio formaat dat mens kan kry. It's pure audio. Ek het self een klomp tasse vol goed, wat my vrou wil so graag, ek moet dit net weggooi, maar ek is like, nee, ek weier. Because there's something intrinsic about it. Ek het een oukar wat een CD-speler het, en it's like, it's weird, want jy moet soos die ding uithaal en insit. Dis asof het, jy dit bykie meer waardeer, want jy gaan dier die moeite, jy gaan nie net druk een knopje op jou phone.
0: Ek wil net sê, Johan, my motor is op pad 300.000 toe, en ek weier om ook te verkoop. Want binnenkort moet ek inteken om die karse Indian aan te skakel. Jy weet wat ek bedoel, dit hulle gaan vir jou later begin geld vra net om jou wipers te gebruik. dit is letterlijk waar ons nou sit, dis belaglik.
3: Jou wiele draai soos ou plate.
0: So ja, daarom. Het draai nog.
3: Albert, ek gou vir jou vra, jy is as het ware gebore in musiek in, hè?
2: Dis correct,
3: vertel ons bietjie net van jou groot word en hoe dit gebeur het.
2: My pa was in a baie cool rock band in soms het West, dis my hometown. En my naam van Black Frost en hulle het of in die laat 60er jare af, hulle is soos Cream en Stones en Beatles en weet Jethro Tull en al daai goed, Pink Floyd, maar dat is stuff I grew up with, Led Zeppelin goed. Hy was 'n drummer gewees. So ek het kan voor ek gitaar geleer het baie dromme gespeel. So I always kind of say I'm a drummer going through a phase, although that story is getting old now. Maar jy weet, ek kan my paad weer teruggetrek in die muziekbedrijf in. Het een bykie, jy weet, nou, weet in die oude dag, as jy pregnant word, dan moet jy onmiddellik alles stop, creatief en gaan werk by een bank of een ding. It was that kind of thing. En toe het hy weer omsal gevind in die muziek, en hy was baie betrokke in feeste door die land. En so is ek ingetrek, jy weet. Maar wat eindelijk gebeur het is Eric Clapton het gespeel by die King's Trust concert in 1989 in Swaziland. En toe my pa terugkom van die concert, het geef my Eric Clapton t-shirt, en toe was ek Eric Clapton nut gewees. He was the guy that switched me on, jy weet. En ek het net, kind of, in 1990 een gitaar opgetel, en in 1991 was ek op een stage. Dus het was net iets wat met my gepraat het.
0: So wie is volgens jou, buiten natuurlijk jou vernuf, die beste gitaarspeler van alle tye?
2: Oh,
0: wat sal jy sê? Die top 10 is, ek meen die mens kan dink in die top 10, maar wie is jou gunsteling?
2: My beste? Spirit animal. Yes. So, vir my is dit Jimi Hendrix. Ek denk hy is die meest kleurvolste muzikant, wat al gitaar opgetel het, en dat he sonically pushed things beyond anything that was known, en dis nog steeds vars, maar ek gaan so een keer een jaar gaan studeren Hendrix face, en dan hoor ek nog steeds nieuwe goeikies, wat me like, oh wow, it's going there, it's just amazing, maar daar is eindelijk, joh, daar is baie incredible incredible influential guitar.
3: Maar dat is ook verschillen, hè? Dat is ook stijl. Als je slow hand Clapton vat, dat is een ander klank wat dan wat jouw klank.
2: Absoluut, absoluut.
0: En Jimmy was geniaal op zijn manier, want dat is bij Robber. Ik heb John Mayer bijvoorbeeld een van zijn liedjes. Ik ben hij is een groot ondersteuner van hem. Hij heeft een van zijn liedjes oorgedoen en het zo ordentelijk gemaakt dat je kon uiteindelijk samen het zing, wat je met Jimmy Hendrix niet kan doen.
2: Je kan het slow down een beetje.
0: Ja, zo meer chaotisch, maar kunstig, wil ik eens eigenlijk zeggen.
2: Yes.
0: Die pad voor en toe, jy het nou gepraat van bijvoorbeeld die feit dat jy werk aan nuwe dinge en swan. Hoe voel jy oor die bedryf op hierdie stadium?
2: Jo man, ek is so optimist, maar dis tricky, weet jy, ek stel dit vir mense, dis nou 32 jaar wat ek professioneel net besluit om dit te doen en my focus is nog steeds daar. Maar dit is moeilik, jy weet, jy gaan die fases waar jy regtig dink, wat doen ek, is dit die moeite waard? Dan moet je net terugtrekken naar die hele idee hoe je begint. En ik is baie lief van muziek. En die liefde van muziek oordrijft me aan die andere goeders. Maar meestal een beetje harder werk voor een beetje minder deels daar. Dat is niet een grapje nie. Het is moeilijker om kaartjes te verkoop, vind ik. Maar die waardering van wat ons doen is misschien een beetje meer. You know, die authentic mensen wat rarig aanhou en dat stick to the guns, as I can say it like that. Je weet ook met
0: KI.
2: Ja, wat inkom.
0: Vertel voor ons je opinie daarvan, alsjeblieft.
2: Oh man. I'm sitting down already. Okay, cool. Here we go. So, ik denk dat het is een baie waardevolle en baie krachtige tool om te gebruiken met being creative. Ik stel dat het is, je weet, klavierspelers wat kwart rock voor mensen, wat synthesizers speel. Je weet, het is, je moet om je rol. Je moet om je rol. So, wat ik denk is, hoe meer en meer KI muziek gaan uitkomen, hoe meer gaan die authentic mensen zijn value hopelijk opgaan, denk ik. Je weet, want it's real en dit kan niet door de machine gemaakt worden. Dit is mijn opinie.
3: Jij zei, dat is soms moeilijke tijden in die bedrijf. Daar is een paar kunstenaars wat altijd gezocht is bij feesten, bij sessiewerk en zo meer. Ik denk aan Maurits, je weet, wat je ook goed kent. En jy soek mense, jy soek een ou wat graag geskakel word om te sê, hoorie, wat doen jy daai datum? Is jy beskikbaar?
2: Absoluut.
3: Jy val makkelijk in, jy kan makkelijk optel wat ander mense wil hê, inval daarby. Dis een besondere talent. Is het veel lekker om ook ander mense se werk met jou vaardigheid te kan uitbrei?
2: Absoluut. Dit is altijd een groot eer. Ek het een paar songs op David Kramer's laatste album gespeel en jy weet, Anton Goosen, en dit is it's a huge hats off en een groot sign van respect en voor mij. En dit onthou, hoe meer mense verskillende goeders doen, vooral met in so kreatieve lijn, soos gitaarspeel is ook al specifiek, jy weet. And it keeps it fresh and interesting. Want jy moet jezelf pushen, jy moet jezelf forceer om nieuwe goed te leer. En it's a challenge. Ek sê, as iemand my boek vir een sessie in een studio, I'm a problem solver. It's like, what is going to be the best thing to put in here to make it sound better? Jy weet, dit is, ek is mal oor die challenge van dit.
3: Moet elke gitaarspeler een of ander tyd, jy weet, die Summer of 69, jou vingers laat bloei.
2: Ja, absoluut, ja.
3: Het dit al gebeur met jou?
2: Dit het al, daar is bloed in die gitaar, geloof nou of nie, maar ja, dit is een van die dinge, jy weet, maar dit moet van een passieplek afkom, jy weet, andersens, jy weet, gaan jy maar baie disappointed wees.
3: Ek het een oplossing vir jou, ne?
2: Sê weer?
3: Ek het 'n oplossing vir jou plektrum. Yes. Dit haal baie druk van die vingerpunt af.
0: Wel, daai dokumentêr kan jy gaan luister juist oor Maurits Lot se plektrum. Yes. Dit was onlangs op RSG. Albert Frost wat met ons praat. Kom ons kyk na die produksies. Ek is seker jy gaan ook tot 80 te optree. Anton Goosen, magtig kyk wie's 80, die produksie 7 Oktober, 7 die aand en dan ook die afterparty vanaand wat mense kan geniet om 10:00. Vertel vir ons daarvan.
2: Ooh, dis met my trio en ek is verskriklik gelukkig dat ek kan sê dat Skalkie Bear vir my basgitaar speel en ek het vir Johnny Sweetman op dromme en dis met die twee mees talentvolse musikante met wie ek al ooit gewerk het en ek het al met baie mense gewerk al. Jy weet, so dis, it's a really nice thing. Ons doen sê, dit is klein bietjie meer bluesy en like laid back en dan doen ons klein bietjie rock and roll ook. Maar ja, dit is die plan.
0: Dis by die ES Conservatorium Amfitheater en dan Grootspan met Anton Goosenle.
2: Och, ek kan nie wag vir dit nie. Dit is so 'n pragtige show, julle.
3: Ja, ons gaan juist môre daaraan aandag gee en 'n bietjie daaroor gesels. Martelies, ons het 'n baie lekker program ook môre, né?
0: Ja, ons het môre die ander skalk. Dit was mos so al 'n grap geweest al die jare, want hy is ook 'n musikant. So dit was altyd mooi skalk. Dis baie snaaks, maar ons lag nou nog daaroor. So môre gaan ons met Lelani van 'n Berg praat. Sy maak ook vir ons musiek. Sydney Marie word vereer as myllegende tydens die 16de dag preekstraatmyl. Dit is omtrent 'n legendariese saak. En dan dokter vir ons Skalk van Merwe wat gesels oor oorlogsdigters en musikante. Ons luister na musiek uit die produksie Anton Goosen, juis magtig, kyk wie's 80 en in Erns oor See vertel Henny en Rosa Val van Chili. So dit is waarheen ons gaan. Albert, wat lê vir jou na die woordfees voor?
2: Ek vlieg volgende week Czech Republic toe vir 'n toer. Ek het 'n band daar. Ek gaan elke paar jaar oor aan 'n toer. Ek probeer so twee keer 'n jaar bietjie tyd spandeer in Europa.
0: Ja.
2: So ek's daar vir 3 weke en dan kom ek terug en dan sit you know we kind of like elke naweek moet daar 2 shows wees of ek is in die moeilikheid. So het was goed om die gang gaan bietjie Johannesburg toe vir 'n toer bietjie saam met die Black Eyed Bones einde November en dan ek en Arne Carsons doen 'n paar vertonings in Desember en Desember is ons skeptyd. Weet Desember begin Januarie dan sit chaos.
0: Dan sit die geld maak. Ek wil net sê,
2: jy
0: moet sommer in die Tsjechiese Republiek vir ons iemand kry wat met ons kan praat oor en ergens oor see, asseblief. Ons soek iemand wat daar bly, vir ons vertel van die lewe daar, asseblief.
3: Albert, jy weet om te kan rock and roll lyk vir baie jong mense heerlik en het is bevrydend, maar iewers, soos jy sê, moet jy betyds opdaag, jy moet by die regte plek wees, jy moet, hoe bestuur jy daardie deel van jou?
2: Ja, man, dit is soveel jare, ek het deur 'n lang tyd gegaan van going down the rabbit hole, jy weet natuurlijk, vir 10 jaar gebly op 'n perskeplaas by Tilburg, en ek het opgehou drink, en net om, weet jy, kan jou goed uit te sorteer, en as is, ek is net dankbaar om hier te wees, en elke kans wat ek kan om te speel, is ek amazing, so, en ook, man, jy kan nie, jy wil, ek wil nie in die bank instap, en die ou wat my help is dronk nie, so, you have to manage your thing, anders gaan jy nie werk kry nie, en het is, jy weet ook, ek denk die ander ding wat mense nie besef nie, gevindig, is dat, as jy musiek speel, mense luister na jou, jy is bezig om hulle tyd te vat, jy weet, en dit is iets wat ons nie kan terugkry nie, jy moet altyd jou, die respect hou vir dit, dit is, baie, baie belangrijk om te besef hoe speciaal dit is. Ja. Je moet het respecteren.
3: Weet je, dankbaar is ons juist terug.
2: Oh man.
3: Lekker om jou hier te
0: heen. Je mag gereed maken voor ons. Hij sluit voor ons af met Against the Wall. Dus Albert Frost. En volgende die middag vervolgverhaal. Kloofkind, dier Leon van hierop. Onthou, spitstijd is 3:00. Ons sien jou weer morgen 1:00 vir die woordfeest hier by die RSG ATKV tent. Kom maak by ons een draai van 1:00 af. En onthou voor dit ook Spectrum. So kom sit. En dan kan jy sommer vir 'n paar uur saam met ons hier by RSG. Lekker aan 'n klap laasens weer vir Albert Frost by 360.
2: Baie dankie julle.
0: Dankie aan die span ook vir vandag se uitsending.
2: Hier liggies nou mos Against the Wall. Okay. Dis waar mens moet altyd dankbaar wees en jy het die show give credit where credit is due. It is for my pa. It is for Frank. Okay, it's called Against the Wall.

0: Is daar is geen spitstijd, Highland Sanctuary, cheers! Dus 4 uur is tijd voor de jongste nieuws.
1: In die 4 uur nieuws. Sterk stijgings in brandstofpryse aangekondig. Die DA sê die regering behoort fiskale ruimte te vind om motoriste teen brandstofprysstygings te beskerm. En die VSA onttrek al sy bomwerpers aan 'n Britse militêre basis in Gloucestershire. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die departement van minerale en petroleumbronne het pas aangekondig dat die petrolprys dinsdag aand om middernag met tussen R3.12 en R3.33 per liter styg, terwyl dieselpryse verhoog word met tussen R2.84 en R3.24 per liter. Die prys van paraffien styg met R4.77, terwyl kleinhandel gaspryse met R0.42 per kilogram styg. Die Wes-Kaap sal R0.48 per kilogram meer vir gas betaal. Die DA het vroeër gesê die regering behoort fiskale ruimte te vind om motoriste teen die brandstofprysstygings te beskerm. Die party sê beskikbare surplusse van instellings soos die vergoedingsfonds en sektorale opleidingsowerhede, die SETAs, kan gebruik word om verligting te bied. Die DA parlementslid en woordvoerder oor minerale en petroleumbronne, James Lorimer, sê Suid-Afrika het ook wetgewende veranderinge nodig om binnelandse brandstofeksplorasie te bespoedig en sy afhanklikheid van ingevoerde brandstof te verminder.
2: We would hope that government can find the fiscal space to provide relief from these fuel price rises. Earlier this year, we suggested several billion would be available for this from surpluses from things like the Compensation Fund and from the Sectoral Trading Authorities, the CETAs. We suggest that any relief could be divided or directed rather to the diesel price primarily, because this has been harder hit and because it has such a big effect downstream on transport costs and thus food prices, etc.
1: Die DALP, James Lorimer. Die voorzitter

Jason Isbell met Palmetto Rose. En voor Jason Isbell, Geordie se weergawe van House of the Rising Sun. Brian Johnson, die

Ga ik in bij, dan kijk je ons een programma. Pak maandag aan, 50 rij. Mag speel alsjeblieft bij I Wanna Live. En bij Livio. En 50 rij hoor. Groeten, Sonja, jij George uit.

Jewel, You Were Meant For Me, sy het oorspronkelijk hierdie liedjie opgeneem vir haar debuutalbum Pieces Of You, en daar's aansienlike werk aan hierdie liedjie gedoen, en was later heruitgereik gewees. Jewel, You Were Meant For Me, Rena Allstead in die middel met Someone To Watch Over Me in the Cars to Drive, om daai trio mee te begin. Casey and the Sunshine Band nou met Please Don't Go uit 1979 uit. Earl Clue, Maybe Tonight in die middel van ons volgende trio. En dan so tikkie klassieke muziek vir jou ook ingesluit.

Chill op 'n maandagaand, rustige klassieke musiek vir jou voor hulle Earl Klum met Maybe Tonight en Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go. Peebo Bryson en Roberta Flack het saam gespan vir Tonight I Celebrate My Love For You. Die 1983 duet is geskryf deur Jerry Goffin en Michael Masser en het een van die groot romantiese duette van die 80's geword. Net na Peebo Bryson en Roberta Flack, Michael Franks... When the cookie jar is empty, and you have met 7 years.

Jy het geluister na Kenobi met Slip Into Something More Comfortable. Volgende aan die beurt is Timeless Tone met Smile of the Day.

Hindi Zara met The Man I Love. Volgende luister ons na die betowerende kitaarklanke van die Deense komponis Jacob Gurewitsch. Hier is Mapa de Soledad.

Jy het geluister na Jacob Gurevich met Mapa de Soledad, een meesterstuk van Spaanse gitaarinspirasie. Ons luister nou na die Canadese sangeres Frazee Ford. Hier is haar unieke weergawe van One More Cup of Coffee.

Dit dan Laura Figgy met Dream a Little Dream. Hierdie klassieke liedjie is oorspronklik in 1931 gekomponeer en is oor dekades deur honderde beroemde kunstenaars opgeneem, insluitend Ella Fitzgerald en Mama Cass. Michael Bublé vermaak ons nou met een van die gewildste romantiese ballades in die wêreld. En die titel is The Way You Look Tonight.